nog hoger snollen hangen die korte jij je prapt hij je bo. Zo'n kaving jas molat, zolang herin hiero. Iki anakku bocah bagus kang ngendek lagi.